dat ze alle gerecht waren, en zo wijen er een angloven in er een leuw te slachten. Dat erinnert aan zo Lukas 14:24. Daar zegt het een exaient, dat niet einer van die mannen wanneer eingeloot waren, mine gasmol schmaten waren. Also onze abgoe van deel, wat ons dit hier zijn wel is, dat we geloven aan de Heren Jesus Christus, dat we de Bibel, Gottes Woord, dat we dat völlig geloven, en dat we de mensen dat alle wieder zijn, wo immer we die Gelegenheid hebben, weil de genodentijd is nu. En de Bibel leert ons dat hier krijg, die mensen, wanneer dat in diesem leven aufleven, en wann de antichristisch wat komen, die wat er even vervieren met zijn leeres, en dan werden die mensen arm geloven, en moeten ewig verloren gaan. En ik mocht ze moed merken, wel we dat het woord Gottes in Anspruch nemen voor ons leven, wel we dat geloven, en wel we dat beten dat de Heer Jesus aan zijn woord immer wichtiger merkt, damit we ganz vast op de buurt zijn, op de woorden grond, de Bibel, damit we Gott ihr brengen en verheerlichen kennen. Wel we nog te beten. Lieber Heer Jesus, danke voor din woord. Help ons dat we din woord van ganzen harten vertrouwen, dat we ons ganze leven op den Fundament zaten, wie dat ewig is, weil dat du selber bist, Herr Jesus. Help ons din woord te befolgen en ik loven preis die dafür. Amen. Gottes Segen für diesen Dag.

Nu hebben we de korte ondag uit de Thessalonische brief opgereed van Donald Diefeld, intergestalt bij Radio de Wachwiese zum Frieden met God uit Santa Cruz, Bolivia.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Op microfoon begroet je in Helen Bergen voor de Brege Radio CHPD uit Elmer, Ontario, Canada. Je hoort nu naar ons hoofdstundig programma Wat passiert. We reden van onze geschichte, van onze hingegrond als plotische mensen, van waar de opstonden en waar we van herkomen.

En dit huis van de stad, der vele hoge hiezen, waar vele mensen binnen leefden. Maar nu weer een van de woningen weer ladig geworden. Dat was een grote woning met feuerstoven. De vroegste oude woont verder der soorten. Die soorten bloos en pluderde, wie door wel wat neen traatje. Na een zo'n grote kwartier, traat unbedingt een grote familie neen. Jojo, zei de ene, het heb al gehoord, een familie met feuerzinja. Wat? Met feuerzinja? Dat kon je niet normaal zijn. Wie heeft zo'n schrijnig grote familie? De vroegste pluderde weer. Na, dat kon niet normaal zijn. Dit zijn unbedingt supers. Supers? Dat geloof ik nog niet mal. Ik denk dat zijn iemand wat verwend is oebede, want nog dwellen, zo'n vuilpelser. Na, dat wordt nog alles niet slim zijn, zei de andere. Het was bloos angst dat het iemand wat vertristen zijn. Na, dat vielden ze nog, zo'n ook nog een onze jeentje nennen. Zo zaten de vroes, jeder dag, en tijden de laatste venster, en wisten wie er wat neen komen. Nu endlich kam de Sinnowend. En wenn ze hier hadden, zouden nie in Obers komen. Al tijdigste morgens zaten de alle oude vroeger op een band. Zo zouden rood, ten tijde weer door wordt komen. Zo brugde ik gewoon niet lang luren. Dan kom ik al de grote oude bier voor met de meubel. En ja, dan voeren andere oude en naden door zouden familie bijna. Als de aankomen, kruipen de alle ruit, je reisde schaftig en jente en pakte alle bieben uitloden. De papa, de was nog zo jong, vielleicht 40. Zo jong en zo schrijtlich veel tinja, vonken de vroes over haar aan. Aber dit, wil de tinja alle helpen. Nicht ohne schubst oder breilt oder sagt hij wel nicht, pakken alle bieben helpen. Nu tastte ze alle typte meubel los. Ze droegen de alle nena, dat zijn zo vredelijk toe. De vroeger zaten bloos in tijde, wat het wel voor mensen waren. Na een super zon is het werkelijk niet uit, zei de ene. Het had bloos angst dat het werkelijk ernst wordt voor het Christen nog zijn, zei de oma dan. De meubelpakker ging ze ook in de woning nena en helpen de meubel opbouwen. Als ze dan tijdens nu middag ruit komen, jente de oude tante ze een voet en teen vroeg, na, ga je dan wenigstens wat te drinken krijgen? Een glas te schnopsen dat ze? Nee, ze de jongens. We hebben schone middag gekregen en hebben ook nog geld gekregen voor een arbeid. Een schone schnops, na wat is dit van een familie? De meubelpakker jente was en de vrouw zei, nu wordt we dit. Dit zijn triste. Maar de bloes alle oppassen dat we niet meteen nog ons omvangen te vertalen. Post alle op en houdt een bloes wiet af van den, als wel het ons nog beleren. Of was het ooit zijn oude tante dat ook. Ook als jij in ovend de familie Leen in het huis komen, met haar poorten, Anna en Selma, en haar kleine hond, dem Jack, dan jente ze dit ook al en zeide, je post bloos nu jullie tinja op. Hier is nu een familie neen getrokken. Nee, wie zei jun. Feuer na de tinja, dat kon je niet goed gaan. En ze werden al gans op bij de eerste oude tontes. Lene zeide, jojo, we waren met onze tinja reden. Dat ze zullen niet met ons tinja type spelen, zullen wiet af van den blijven. Zo jente ook Lene nena. Volgde ihre Tinja, freide sich, als er hierde, dat je nog mooie Tinja im Huis leefde. Sarah had het al voets gezogen, dat is poorte, die moesten ze uit zijn als zoi. En ze freide sich, dat er nog twee meer alt is leven worden, de spiebeaar. En dan kon ze vielleicht met den Typen naar school gaan en met den Typen naar middag spelen. Aber so, als ze niet verzocht,
bei den Mältes Bieter komme, so jente der Emma pinisch wasch und sehte, wie dürfen nicht mit dir spielen. Sarah wird ganz trürisch und komm und vertellt dort ihrer Mama. Die Mama sagt, wir haben den nichts zu tun, aber wir können beten und Gott wird dir auch helfen. So ich bete, Tag ein Tag uit für diese Mialtes, dass sie doch auch so dort ein Sohn und dass sie doch auch so mit Sarah spielen. Aber das hilft Ola nicht. Die Mialtes rannte Sarah immer uit den Wasch. Der Einzige, wie der Tönne und ihr Schuld mag, dort wird der Hund Jack. Da freut sich immer, wann befolgt wer uit der uit kommt. Dann kommt er fort und legt den an den Bein und hobst ihn in den Zerre hin und zieht aus den Schwert von einem Methode. Da wir ganz schaftig. Dem wir dort dünnt, wird es von Menschen wäre. Die Mama und Papa von Sarah, die sehen Sarah wie vor der Halpe. Wir wollen alle darum beten, dass wir doch können hier mit allen Nobas in Frieden leben. Wir wollen doch hier auch den Menschen den weichen Gott wiesen. Und nicht für den noch eurer.

0: suvjuk dessen dag je koma, os de familie folte, ola typ schon frost die je te hode, en sich ontrakke en lös vor wolle te ondacht. De tlinja dit aber ganz dal beend onne der. Onkel Folt jent en mukte der op. Wer stund denn doa? Doa wäre Anna en Selma, de poorte. Ze hielde beid ganz lüd en schreitlich. Mialis kommt mal nähen, wat's passiert, vroeg Onkel Folt. Ons Hund, wie jent met ons Hund, Rüder, so is jeder zumorgens. En dan rande ze pinnig om de aard. En dan komen Otto en ons Hund zo in de auto gekomen. Ons Jack, die wordt unbedingt gestorven. En ze hielde zo, ja. Ze läufde er Jack zo, ja. Nu beruhigend eerst mal, zei Onkel Folt. Je wollte doch, wie habe het goed, wie tenne met all onze zorge naar Gott komen, wie tenne bede en hoi helpt ons.
1: Dat woit wie, dat eens kom wie je krijgt ne jund,
0: zei de Mialtes. Tante Folch holde en is mal bed wat te drinte, dat ze zich beruhigen konne, en dan bede ze alle typ. Ze bede voor Jack, dat er doch kon waar hij zond worden, dat er niet brood stoven. Nu moesten ze over de Mialtes Ruud leiden, wens Volte wollen nu los voor het ondacht. Op ondacht zond Onkel Volte dem Tiet Eva en dacht Emma Wada on zijn gebed. Hij dacht Emma Wada daarom, het heeft zo viele kranke mensen op deze wereld, het heeft zoveel nood op deze wereld. En ik bid voor een hond. Maar hij wist ook wel wichtig dat we, dat hij voor deze hond bid. Hij hoopte dat ze door met kunnen voor de andere mensen in huis, ook den de waschwiese. Als de aandacht uit weer, voeren volte alle typen naar huis. Ze uitte alle typen de schoone zup te middag, wenn de mama al ver den dag gekookt had. En als ze je jeten hadden, zei Onkel Folt, dat we nog eenmaal alle tip van Nobas Jack beden, dat hij toch niet brok stoven, dat hij mij altijd toch ook tenen getroost worden. Als ze alle tip je beten hadden, jente de tenen alle spelen. Onkel Folt bleef op hem zo verzetten. Hij dacht erover nu, hoe zwak zijn je bed weer. Hij dacht nu, hoe vroeger hij al je beten had. En de Heere toch geheerd had, en ook zo gevierd had. Maar eenmaal waarder had hij dan gedacht, nou ja, toch wel moest het zo komen. Hij had het niet zo ogenomen, dat de Heer dat werkelijk, bloos weer eens aan, zo gemaakt had, wens hij gebeten had. Hij dacht, we zwak zijn geloven toch weer. En hij knoeit zich nog eenmaal aan, en bed voor de Nobas Mialtes, ook voor deze hond. Den zere Elre, dat hij doch alle typ dit kunnen enzoenen, dat zelfs de haar dat vieren wordt, dat het rechtig is. Nu middag slinnen de peant onder deur, door vieren waarde alleen er een Mialtes. O, wat vieren ze toch vreugd, dat de Mialtes nu eindelijk eind niet meer in waarschijntje. Dat hij sogar bij een slinnerde in den koma. De Mialtes zei de Onkel Folt met grote ogen onder. Wie wil ook niet lang blijven. Ons hond, de moet nog beim Tierdokter over nacht blijven vandoor. De is zo schwer krank. Aber je habe je bed, dan wordt de niet sterven, nee, Onkel Folt? Vroeg de Mialtes en zei de aan met zo'n grote ogen on, dat hij bloos kon zeggen. De haar wordt het unbedingt rechtig maken. Rechtig is dat het leven wordt. Onkel Folt nam in de oren en zei, kom, we gaan naar alle typen kakodrenten. We willen krijgen met de ganze familie een warme kakodrenten. Nu komen de Mialtes met. Ze kunnen zich nog veel vertalen. Ze wordt het ook avond. En ook even nacht. En Onkel Folt moest immer weiter daran denken. We kunnen deze zin ja bloß halpen.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Ek verafscheid my van Jund van deel en lood Jund aan ook waar de nächste moel toe te heren. Onze onschrijf is box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool en klok 10 is de hauptgodsdienst en zo uwis klok 6. En naast dit in ook een kamp 22 bloemen uurt.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Herr is mijn licht en mijn heil, van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock as Tieren. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma's aan alle op cassette te hebben. Een cassette met twee programma's kost maar bloos $10. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, schik dan dat geld met, wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma's van de station, waar je die van hier zelfs veel biljet hebt, als wanneer je die van Canada toeschet. De nummer voor dit vandaagse programma is 282. Wanneer je dat vandaagse programma bestellen mocht, vraagt dat programma nummer 282.

Good morning, loyal friend. Dit is waar de programhoopning van jou ontvoerig vader van Guy in Oklahoma. Ik vraag me waar dit program eruit te maken. En moet zijn woord van de hoopning, wie vind jou waar een ritje in u dit program niet gaat zien woord. Dankjewel waar voor ons schulden en horen. Vind jou wel ik niet zei welke vrouw beantwoord moet me als je vrouw waar nu de hel je schrijft. En dat is een ganz schoonet woord, wat ik wel metteilen vind jou. Dankjewel voor het ontroepen en deze laatste week. Dankjewel voor de vrouw beantwoorden en mij en mijn ware mout te spreken. Dit programma weer te doen. Dankjewel voor horen. Ook voor die wat ik helemaal vrouw naar de antwoorden doen. Waar met de baas, waar met de huis. Ik vrij mij door de des. Kiezen we het van waarom met je doelt als deze tijd die vangt geen team met je onder anderen. Die deel die vangen bij de kaarten te worden. Die zon kan bloeden eruit en de hoge temperaturen wat we hier nu gehad hebben, wat we over een paar maanden hebben gehad, even 100. Die zijn een klein beetje dollar waag. Nu wist het allemaal bij 91 en dat is het deel en dat is al een grote mout wat we aan voeten. Die waren samen met Charla. De ovens zijn ook al niet gewoon zo warm. Laatste week hadden we nog een paar dagen, die waren van 36 tot 38 sogar groot warm. Deze week moedag weer ook nog tot 36. Vanuit als ongeveer 34 point, ook waren 36. En dan van nu weer, nächste week, zit zo, waren er maar 21 zijn. Dat zit dan al na het bed kuilen, is donker het waar, is met regen, het waren ongegeven. En dat helpt ook voorts, dat het niet zo heet is. En zie in Alberta zijn de temperatures van ongeveer 19 graden op het hoogste. Gaat met de werking naar op 25. Gewoon schijnt het waar aan het bloed nu. Er is daar weinig kans voor een even in de meeste tijd zonneschijn ongegeven. Weer in Noord-Nederland Creed, Alberta is daar als een stad. De temperaturen zijn het hoogste bij 20 graden. En daar is 30% kans voor een van jou. En die hebben met naap zijn om 40 en maandag 60% kans voor een. Wieder in Mexiko haben, in Chihuahua ist es nicht ein Port Nord, da das hier und da wird regnen, ist sehr fein, aber wieder in Durango, dort ist wurde das Jahr sehr fein Nord, es ist 31 regnet zu, da hat ein Zwischen ein Bett ausgeloten, aber nun ist es sehr fein Nord, und das 31 ein Bett regnen, und das sehr schmackig rein, oder? Dort ist wunderschön zu sein, dort ist das Beste steht, wenn es der Strom regnet wird. Van Colombia en de Zwenaus kolonie heeft het 22 mm geregend de laatste week. En van Canada, van Manitoba, komt een bereik met 25 mm geregend door zo'n Kjolijveld. En op een onderstede Manitoba heeft het 24 mm geregend. Schijne regen. Daar weer aan zieden, daar zo'n pad Bolivia. Dus heeft het ook op verschillende steden met geregend. Also wird aus morgen noch Kampf Nummer 3 auf der 22 mm geregnet und Kampf Nummer 5 auf der 16. Und Santa Cruz auf der 65 mm geregnet. Das sind so wie 2,5 Zoll, meistens 3 Zoll, wo das du geregnet hast. Dort ist viel Wetter, was dabei mal dass der drauf kommt. Hier so in Seminole, Texas, hat es diese Weg auch sehr schön geregnet. Da hat es diese letzte Deal 3 Zoll geregnet dabei mal. Dort ist auch wunderschön für so eine Drehe steht aus Seminole, die weinlich ist.